Nou, een stuk. Ja, maar hij nog enigszins knippen. Ja, maar... Ja. Niet slecht, maar ja. We kunnen niet nog cover versionen spelen, daarom... We moeten zelfstandig werden. Zullen sowieso auch een beetje zo... Oké! Okay.

Do you nog een stuk? Ja, we hebben nog één is geschreven. Niet slecht, maar ja. We kunnen niet nur Cover-Versionen spielen, drum. Wir müssen selbstständig werden. Sollte sowieso auch ein bisschen so. Okay!

Nou, een stuk. Ja, meer een energieus knippen. Ja, meer. Ja, ja. Niet slecht, aber ja. We kunnen niet om een Konversionen spielen, drum. We moeten selbstständig werden. Sollen sowieso auch een klein so. Okay!

Doe je nog een stuk? Ja, we hebben nog één eens geschreven. Ja, niet slecht, maar ja. We kunnen niet nog cover-versionen spelen, daarom. We moeten zelfstandig werden. Zullen sowieso auch een beetje zo. Oké! Okay.